Android. De mens zijn wil zo goed in de mond dat je zijn iPad niet in beeld moet. Dit geeft je vaak het gevoel dat je moet overgeven. De truc is om elke keer te slikken als je dit

omdat ik geen rust in mijn huis heb. En dat is door jouw muziek. Door de harde bas. En ook al heb je hem zacht staan, de bas dringt overal doorheen.

0: Als er een probleem is, moet je dat in principe proberen op te lossen met elkaar.
1: Ik doe gewoon de deur op slot.
0: Dat doe ik best. Kom er nog aan toe.
1: Het allerbeste is natuurlijk, je gaat gewoon naar een naakstrand.